mijn atelier. Zeg, wordt ieder woord van mij verdraaid, verzorgd en betutteld en gesteund door de staat, desnoods geestelijk begeleid. Verzekerd van de wieg tot in het graf,